0: Het begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op

0: morgenochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4G Up Radio. Music, no filter.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd, dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: You're coming along.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt, maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen, omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuiderwijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: drank.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

wild thing I think I love.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

yes, you know. And I'm weak and I'm

love you. I loved you the first time I saw you.

2000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. De maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Ja, nu wel. Nu is het wel afgelopen. Sorry, Hugh, dat ik er zo onbeschroomd, onbesmuikt doorheen ouwe hoerde. Substitute. Wat klinkt die hoe dan netjes, hè? Wat, ja, dat is toch ongelooflijk fijne muziek eigenlijk.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Hoewel ik de Hoe ook ongelooflijk leuk vond klinken, als ze niet netjes klonken, dat zeker. Nou, eens even kijken, wat zullen we eens doen? Ja, dit lijkt me wel aardig aan te sluiten.

Het zijn eigenlijk gewoon precies dezelfde akkoorden, hè, als Substitute, maar dan gewoon in een andere tempo. Een ander tramp, pam, pam, padden, een paar andere maatsoort. Desfotel. Nieuwe remixes. En daar draaien we van

0: Goed met die fluit ook, hè?
1: Ja, ja, nee, maar dat was natuurlijk een handelsmerk van Jethro Tull, die Dars fluit. Lap of Luxury. King's themaatjes zijn dat. Eigenlijk. Hey, Joe Jackson. Nieuw album. I'm not sorry.

ja, Joe Jackson, sorry. ik ben wel even sorry nu. Want dat kwam dus ook gewoon eigenlijk omdat ik een beetje aan het ronddansen was in de kamer. Het was hier een beetje koud, want het is eigenlijk nog kouder dan je denkt. En ik had de kachel niet aanstaan. Eigenlijk.

Weet je wie dit was? Met Bonnie Raitt samen, of weet je wie dit was? Bruce Hornsby. Ja, hij was het toch echt zelf. Maar hij klonk heel anders. Hij klonk echt heel anders dan in dit nummer. Heel anders. Ach jongens, dit heb ik zelf niet gehoord.

0: Vooruit.
1: Ja, en dat dan proberen na te spelen. Op de piano. Niet makkelijk.
0: Nee, sterker nog heel moeilijk. Want je moet het is echt een waanzinnig goede pianist. Deze Bruce Hornsby. Echt waanzinnig goed. Ah ja. Deze ook wel. Denk ik.

Oh man, wat is dit geweldig, zegt Cinnamon. Nina Simone. Ach, jongens. Dit moeten we even zo. Even ondergaan. Alright. Nou, Steve. Wat kan jij daar tegenover stellen?

Yes, dat is Steve Winwood. Higher Love. Maar moet je nou eens horen wat een evolutie die man heeft ondergaan. Een evolutie, hè? Want ooit begon hij zo. In de Spencer Davis Group.

Hoor je nou ook die Nina Simone-achtige soul in? Trouwens, die stemmen van Steve Winwood en Nina Simone lijken eigenlijk een beetje op elkaar. Ja! Van Blondie niet.

Zo, dat is nog eens wat. Dat is nog wat anders dan, dan dat verschrikkelijke Child in Time altijd. Wat is dat toch een afgrijzelijk nummer. Maar dit kunnen ze ook. Ja, nee, die Purple Black Knight. Jack White. De Retro Domenico.

All right, thank you, Jack White. Ik zeg erbij. Veel plezier met Emmaus. Tot volgende week met Lenny.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.
4: Roll, roll, roll, you got some roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, you got some roll,
5: you got some roll.

0: lekker hè? Lekkere muziek. En wat ik nog veel grappiger vind, een uur openen. Dus mijn uur dit, hè? Met muziek die ik niet eens heb uitgezocht.
1: Nee, die heb ik gedaan deze. Ja.
0: Naast mij zit Jan Zorg. Wij maken samen dit uur. En nog een uur gaan we doen voor 40 Up. Dit was Stop, Drop and Roll van...
1: Dion DiMucci. Die ken je nog wel waarschijnlijk, hè? Met zijn oude hits.
0: Nou en of.
1: Nou, en dit uur staat toch ook een beetje in teken nog van Jan Donkers. Want ik heb bijvoorbeeld liedjes uitgezocht waarvan ik weet... nou, die vond Jan Donkers ook goed.
0: Ja.
1: Of van de artiesten die hij in zijn boeken heeft beschreven.
0: Precies.
1: En dat was ook Dion DiMucci. En die is alweer 86 jaar oud, hè? Still going strong.
0: Ja, nou goed, ik heb me samen met jou voor dit uur verdiept in de muziekkeus van Jan Donkers. Ik heb geraadpleegd een lijstje uit 2001, werd gepubliceerd in de Haagse Post, met daarop de 50 favoriete, nou niet tracks, maar in ieder geval 50 favoriete artiesten van Jan. En wat ik het meest komische vond daarvan, dat was een reactie erop van, zeg Jan, dat lijstje klopt niet. Dan denk ik, zo de mythe erop. Welk lijstje klopt niet? Het is toch zijn eigen lijstje?
1: Ja,
0: ja, maar na 1980 is er ook van alles gemaakt. Ja, dat vond Jan misschien ook wel. Maar dat stond toevallig niet in dat lijstje.
1: Nee. Nou ja, en daarover gesproken. Dit was dus een lied van Dion's album Girlfriends uit 2024.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Stop, Drop and Roll. En de girlfriend van dienst op dit lied, dat was Valerie Tyson. Oftewel de South Florida own Queen of Soul.
0: Tot mijn verrassing stond op die lijst van Jan Donkers ook Jimi Hendrix. Ik ben helemaal geen Jimi Hendrix fan. In de zin van dat je me daar 's nachts voor wakker mag maken. Maar voor één album maak ik een uitzondering. En dat werd live opgenomen in Fillmore East. The Band of Gypsies. Hij was zijn band zat, de Jimi Hendrix Experience. En hij ging op stap met Buddy Miles en Billy Cox. En daarvan Changes.

0: Ah, hij had nog maar 3 maanden te leven.
1: Buddy Miles,
0: inderdaad. En dit was live in Fillmore East op Nieuwjaarsdag 1970. We gaan verder in muziek van kust tot kust met Jerry Lee Lewis. Waarom doe ik dat? Nou, omdat het op de lijst van Jan Donker staat. Uiteraard zou je zeggen dat Jerry Lee, die mag daar niet op ontbreken. Voor mij is dit een heel bijzonder nummer, omdat ik in 1968 van een oom cadeau kreeg, een buizenradio met een pick-up. Een pick-up van het merk Dual. Die was automatisch. Daar kon je dus singeltjes, een stuk of 10 kon je erop gooien.
2: Oh ja, die gingen dan automatisch naar beneden, ja.
0: Die donderden naar beneden. En dan werd die afgespeeld. Ik was er dolblij mee, want ik kreeg er ook singeltjes bij. En die oom van mij die had kennelijk een topjaar in 1957. Want bijna al die singeltjes kwamen dat jaar. En toen had hij ook mijn tante ontmoet. Ik denk dat er iets romantisch zat erachter. Ik draaide dat allemaal en maakte dus heel jong kennis met Jerry Lee. Great Balls of Fire stond op de ene kant, maar de flip side vond ik veel mooier. You Win Again.

0: Goed, You Win Again van Jerry Lee Lewis. Schiet me eens te binnen. Ik ben heel veel in Amerika geweest. Een keer of 25, 30. En op een van de tochten kwamen we langs het huis van Jerry Lee Lewis. Mijn Amerikaanse zwager en ik. We zochten naar dat huis en ineens zagen we het. Dus mijn zwager trapte vol op de rem. En achter hoorden we deze hele hoop kabaal. Er was een Harley Davidson die werkelijk op 2 centimeter van onze achterbank stond te vloeken en te tieren.
1: Als had je een heel groot probleem gehad, ja.
0: En toen ben ik uitgestapt, want er hingen allemaal bordjes aan het hek. En de essentie van die bordjes, de mededelingen die daarop stonden, was opgedonderd.
1: Don't stop here.
0: Ik wil niks met jullie te maken hebben. Als je een fan bent, hartstikke leuk, maar rij in godsnaam door. Dat was Jerry Lee Lewis.
2: 40 Up Radio.
0: Zeg, we moeten het over Bruce Springsteen hebben natuurlijk, Jan. Als we het over Jan Donkers hebben.
1: Ja, beide fan, denk ik.
0: Ja, zo is dat. Het kortste lied van dit uur, Little Girl Like You. Dat komt van de boxset Tracks 2, The Last Albums uit juni van vorig jaar. Daar zitten 7 niet eerder uitgebrachte albums in. Met 83 nummers, waarvan er 74 nooit eerder zijn uitgebracht. Zoals onder andere deze. Wat vind jij van van die box, Jan?
1: Nou, de helft ongeveer vond ik heel goed en de andere helft, moi, ging wel. We gaan iets van die eerste luisteren, hè? Dus de oudste.
0: Van de goede helft.
1: Ja, van de goede helft. Maar ja, hij was natuurlijk ook even naar L.A. gegaan. En ik kwam daar een beetje in aanraking met wat ik dan noem Mexicana.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zitten ook een paar liedjes bij die ik in mijn Mexicana-rubriek heb kunnen draaien. Dat vond ik ook wel aardig.
0: Mooi meegenomen.
1: Ja, maar hier dus Little Girl Like You. Oh.

0: op deel 1 van die box. L.A. Garage Sessions uit 1983.
1: Oké. Okay. Ja, het probleem met dat soort uitgaven is... het is op de plank blijven liggen. En vaak...
0: Terecht.
1: denk je, laat alsjeblieft liggen dan. Ja. Maar goed, dit is een goede uitzondering, vind ik.
0: Ja, zeker. We gaan nu naar de Secret Sisters. En daar heeft Jan trouwens ook wel wat van gedraaid. Dat weet ik nog. Die Secret Sisters, die hoor je hier in He's Fine. En daarin vragen ze zich af waar Davy White deze nacht uithangt. Maar ze geven zelf het antwoord. He's sleeping with her in a Tennessee town. And he's fine.
1: De hufter.
0: De hufter. Die Secret Sisters, dat zijn echte zussen Laura Rogers en Lydia Slagel. En op de Take Root Festival in Groningen hadden ze ooit, vond ik, een onweerstaanbaar leuk en goed optreden. Ik was erbij. En misschien was Jan Donkers toen de presentator voor dienst, want hij werkte daar toen ook. En later heeft hij dus de Secret Sisters vaker gedraaid. In Gonzo's Return of Re-Return, net als ik overigens in Zorga Zet. En nu in Muziek van Kust tot Kust bij Jan Emaus.

0: Leuk. Ja. Of leuk, het is helemaal niet leuk. Nee, het is verschrikkelijk.
1: Ja. Die is fijn. Die klootzak.
0: Nou zeg, over het Sir Douglas Quintet, over Doug Sam. Wel nu, je hebt de grote hit Mendocino van het Sir Douglas Quintet. Dat singeltje, dat bezat ik al lang voordat het een hit was in Nederland. Hoe kwam dat? Een van mijn zussen werkte bij een platenmaatschappij.
1: Kijk.
0: En wij kregen dus thuis heel vaak platen al, die waren toegestuurd vanuit Amerika. Soms hele lelijke rotpersingen, maar dat maakt allemaal niet uit. Dus wij hadden platen al eerder dan dat ze op de radio te horen waren thuis. Dat besefte ik toen nauwelijks, overigens. Maar ik luisterde dat heel gretig allemaal af. En ik was altijd op de een of andere rare manier geïnteresseerd in B-kantjes van singles.
1: Ja.
0: En het B-kantje van Mendocino was I Wanna Be Your Mama Again. Dat nummer is zo allerdonders slecht. Het is een tekst, je kunt iedere regel van tevoren al raden. De ene open deur naar de andere wordt ingetrapt. De hele opname is slordig. Het lijkt of het in één take erop is geramd. Kortom, veel plezier met Sir Douglas en zijn quintet.

0: Nou. Zo, de pianist had er zin in ieder geval.
1: Ja, die fietst er de hele tijd een beetje omheen. Ja. Die zit een beetje te... Ik weet niet wat hij zit te doen.
0: Nee.
1: Het rommelt maar wel door. Afijn, toch leuk om een keer te laten horen. I Wanna Be Your Mama Again van Doug Sam.
0: Ja, Jan Donkers was vriend en een grote fan. En het motto van Jan Donkers was ook kabaal en sentiment. Nou, Joe Ely's A Man and His Dog valt duidelijk onder het laatste, sentiment. Over een man die in een steeg zit met zijn hond en een bord met de tekst... Ik ben niet dakloos, ik ben vrij. Maar de passanten die slaan geen acht op hem en lopen zomaar voorbij. Tot het onverdiende noodlot toeslaat en de hond alleen achterblijft. Nou, hoe het echt afloopt, luister maar goed naar A Man and His Dog, Joe Ely.

0: Ja, mooi. Joe Ely, A Man and His Dog.
1: 40 Up Radio.
2: Je luistert naar muziek van kust tot kust. Deze keer wordt dat gemaakt door Jan Zorg, bij wie ik te gast mag zijn in zijn vrij geoutilleerde studio. dat leidt tot verrassingen, moet ik zeggen. We hebben dit uur een beetje gewijd aan Jan Donkers. Wij zijn ervan uitgegaan, dit had Jan Donkers goedgekeurd, bij wijze van spreken, deze lijst van dit uur. En dan komen we nu terecht bij iets verrassends, want bij Jan Donkers denk je niet onmiddellijk aan de mama's en de papa's.
0: Nee.
2: Helemaal niet. Want ik weet nog, ik was luisteraar naar de VPRO. En die mannen, het waren allemaal mannen trouwens, hè?
0: Ja.
2: Nou, die waren wel heel streng in de leer. Waren
0: zeker
2: strenge DJ's.
0: Ja.
2: En je liep je bijna al te schamen als je bij jezelf dacht, nou, er zijn ook andere nummers die ik leuk vind, hoor, maar daar vinden jullie waarschijnlijk geen bal aan.
0: Ja. En alles wat top 40 was, dat was nou dan.
2: Ja, dat werd eruit gezoden.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dat was te min. En in diezelfde top 40 stonden toch best wel eens aardige nummers, moet ik
0: soms
2: zeggen.
0: Ja, ja. Niet veel, maar wel wat. Ja.
2: Oh, jij bent ook heel.
0: Ik ben ook een beetje. Erg, ja, een beetje. Ja.
2: Goed. De mama's en de papa's, die konden dan weer wel door het fijnmazige net van Jan zijn muzieksmaak kruipen. Ik denk dat voornamelijk... Ja, waar kwam dat eigenlijk door?
0: De zang, denk ik.
2: De zang,
0: prachtige
2: wel,
0: zang, ja.
2: Ja. En meneer Philips, die was toch redelijk geniaal. Was ook,
0: ja, de teksten ook.
2: Totale halve garen trouwens verder.
0: Ja.
2: Goed, we gaan gewoon luisteren. 12:30, young girls are coming to the canyon. Nou, dan weet je het wel.

0: Ah, mooi.
1: Zeker.
0: Het hele lieve muziek eigenlijk, hè, die ze maakten.
1: Ja, met af en toe weer de teksten.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Nee, maar als je dat zo langs hoort kabbelen. Er zit trouwens een gitarist in, die gaat helemaal uit zijn dak. Dat hoorde ik voor het eerst.
1: Oké.
0: Okay, dat is gek.
1: Mij niet opgevallen.
0: Op links.
1: Op links, ja.
0: Ja, dat is knuppelstereo heette dat.
1: Ja, en nu op links staat bij mij Van Morrison.
0: Ja, Van Morrison. Ik vind zijn mooiste album... Nou, nee. Eén van zijn mooiste albums toch Moondance. En daarvan Everyone zo. Ja, hij wilde heel graag wat gaan betekenen in Amerika. En hij hield zich heel vaak op in de omgeving van The Band en Bob Dylan. Die zaten in de Big Pink, in dat bekende...
1: In New York State, geloof ik.
0: Juist, ja, precies, van de Basement Tapes. En daar was hij heel vaak bij. En daar zat hij te zuipen als een Maleier. En de leden van
1: Ier.
0: De band...
1: als een Noord-Ier.
0: Ja. Maar hij woonde aan de andere kant van het dorp. En hij was altijd met de auto. En overigens vrijwel alle leden van de band... hebben wel eens een auto platgereden tegen een boom daar in de omgeving. Maar bij Van was het zo erg dat ze zich voortdurend afvroegen... gaat hij het halen? Moeten we hem niet wegbrengen? En het is iedere keer kennelijk goed afgelopen.
1: Ja.
0: Een hele onsympathieke man trouwens, Van Morrison... met fantastische muziek. MUZIEK

0: als je nou zulke heerlijke muziek maakt, dan kan je toch ook een beetje vrolijk door het leven stappen. Maar dat geldt niet voor Van Morrison. Die verkeert in een permanente staat van kwaadheid, geïrriteerd zijn, boos, nul contact met het publiek. En ik snap dat niet, want hij heeft een hele mooie kant. Dat is de muzikale kant.
1: Ja, zeker.
0: En daar moeten we ons maar toe beperken, denk ik.
1: Ja.
0: Ik vertelde net dat de plaatjes uit Amerika vroegtijdig het gezin waarin ik ben opgegroeid bereikten.
1: Via zus, ja.
0: Via een zus die bij een platenmaatschappij werkte. Dat geldt ook voor That's the Way the Love Is, een nummer van Marvin Gaye. En daar hoor je wat je Marvin Gaye ook voorlegde aan tekst, want het is weer zo'n liedje over de liefde, waar anders over, uit de Tamla Motown, lopende bandfabriek. Maar als Marvin Gaye er overheen gaat, dan wordt het ineens wat.

0: Lekker, hè? That's the way the love is, Marvin Gaye.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of radio. Music, no filter.
0: If you gotta go, go now.
2: Bob Dylan. Jawel.
0: Ja, maar mooi niet.
2: Nee, dit keer niet, nee. In het Frans vertaald. Si tu dois partir. En dan weet je het misschien al.
0: Fairport Convention.
2: Jawel. Ik weet niet wie het heeft vertaald, weet jij het? Sandy Denny of zo?
0: Dat zou best kunnen, weet ik niet.
2: Ja, nee, heb ik niet opgezocht. Dat weet ik ook niet, maar dat geeft ook niet.
0: Wel, nee.
2: Het is een mooi liedje geworden van Fairport Convention. En nou ja, nog met Sandy Denny inderdaad in de gelederen. En natuurlijk ook Richard Thompson. Laten we luisteren. Si tu dois partir.

0: idioot eigenlijk om dit in het Frans te gaan zitten vertalen als je Fairport Convention
1: bent.
0: Nou,
1: ja.
0: Het was trouwens ook een hit voor Manfred Mann. If you gotta go, go now.
1: En het stond op het album Unhalf Breaking, geloof ik, van Fairport Convention.
0: Met een bejaard echtpaar op
1: de hoes. Aan een park of zo, met een hek erdoor.
0: Wij zijn nu ouder dan dat echtpaar, Jan.
1: Ja, helaas. Nou, ik was aanwezig bij de begrafenis van Jan Donkers in Amsterdam-Noord. En er was een officiële herdenking in een aula. En het laatste lied dat daar werd gedraaid voordat we met de kist naar het graf gingen, dat was Satisfied Mind van Mavis Staples. Vandaar laatste nieuwe plaat Sad and Beautiful World. En daarvan vond Jan Donkers dat het een prachtplaat was. Mavis Staples, Satisfied Mind.
2: How many times

0: 86 jaar oud is ze, Mavis Staples. Prachtig. Nou, we naderen het einde van Muziek van Kust tot Kust. Voor deze gelegenheid gepresenteerd door Jan Zorg.
1: Ja, en jijzelf natuurlijk.
0: Et moi.
1: Et moi, ja.
0: het was weer leuk om op bezoek te zijn in jouw studiootje.
1: Nou, Jan. Graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk. En ja, we hebben natuurlijk vandaag, als je op zondag luistert, eerder al gedaan met mijn programma.
0: Ja.
1: En dat kan je ook nog eens een keer herbeluisteren, zoals dit ook, bij Gemist. Bij Fordy op Radio en de jouwe ook bij NH Gooi.
0: Oh ja, dat is waar ook.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Goed
1: ja.
0: Dat je het zegt.
1: Ja.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. Fordy op Radio. Music, no filter.
1: Nou, ik had het net over de afscheidsplechtigheid bij Jan Donkers. En ook de Jayhawks werden daar gedraaid. Ook weer met zo'n heel donker liedje. Gonna Be Darkness. Maar omdat dit Gonna Be Darkness al eerder is gedraaid in een van die vele uitzendingen over Jan Donkers, draai ik een ander lied. Van het album XOXO. XOXO, zei Jan Donkers in de tijd. Niet wetend dat XOXO stond voor Kiss and Hug, Kiss and Hug. En wat je gaat horen als afsluiter is This Forgotten Town. En Jan, jij mag de laatste woorden zeggen.
0: Tot volgende week. Bedankt voor je aandacht.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een groter gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Carroll, zo heet die man. Little Rock, zo heet het album. Little Rock, zo werd het nummertje aangekondigd. We zijn vertrokken voor tamelijk onbekende muziek. Het is een beetje bij elkaar. Ik vertelde al verleden week dat ik aan het opruimen was. En als je opruimt, dan moet je dingen bewaren en niet bewaren. En wat doe ik daarmee? En wat doe ik zus en zo? De Southern Rock Gold editie kwam ik tegen. Nou ben ik wel een fan van Southern Rock. Dat is hard, dat is Mississippi, het is zuidelijk Alabama, het is Louisiana, het is Allman Brothers Band, het is, wat heb je nog meer? Lynyrd Skynyrd misschien ook wel, maar het is ook de Marshall Tucker Band. Als die speelde, was het uitverkocht en was iedereen na afloop lam.

Murdered in a Love Song van de Amerikaanse Marshall Tucker Band. Ik noemde de titel van de dubbel CD, Southern Rock Gold. Er staan 32 nummers op. En echt, probeer het maar. Als je kan hem voor een prikkie ergens kopen. En dan heb je urenlang lol. Wet Willie, Little Feet, The Outlaws, de Elvin Bishop Groep, Atlanta Rhythm Section. Dat staat er allemaal op. Ontzettend leuke muziek ook. Wat heb ik nu? Kijk, van sommige puristen mag je nooit zeggen dat de Eagles goed zijn geweest zijn. Die hebben miljoenen verdiend, honderden miljoenen verdiend, aan een soort van zoetsappige Californische country rock. Toen ze uit elkaar gingen, zei Don Henley, maar wacht even, ik wil ook nog wel een andere soort van muziek gaan maken. En hij ging de studio in en maakte Cass Conti. Dat is een album wat ik u aanraad. Hij heeft daar een heel merkwaardig leuk liedje in over een meisje dat serveerster is.

Don Henley, Waiting Tables. Een meisje komt van high school, wil wat van haar leven maken, kruipt met een man in bed, wordt zwanger, moet voor het kind zorgen. Het enige hoe ze aan geld kan komen is waiting tables. Serveerster zijn in een dag- en een nachtrestaurant. Dan komt er een andere man langs. Ze denkt, dat is het. Maar nee hoor, die wil ook. Don Henley, Waiting Tables. Volgende, Duck Sam. Dan moet je naar San Antonio. Little Georgia. Dat is het lied van deze oude rocker.

De Texaan, want dat is die Duck Sam. Little Georgie Baker. Moest ik wel om lachen. Wij hebben onze George Baker en dat was een Georgie Baker. Ik ben benieuwd of George Baker ooit van het liedje Georgie Baker heeft gehoord. Maar dat is heel wat anders. Zij, de volgende vrouw die ik u laat horen, werd geboren in Houston, Texas. In 1967 dacht ze van Houston is mij te klein. Ze pakte al haar verdiende zakcenten bij elkaar, reisde naar Los Angeles, ging daar liedjes schrijven, kwam de broer van Jackson Browne tegen, die ook in de muziek zat, Severin Browne, en ze maakte wat leuke muziek. Later werd ze cameravrouw, maar ze bleef wel optreden en had een hit. Die hit laat ik u niet horen, maar wel het mooie Without Love.

Without Love. Patty Dahlstrom. Als een groep een album maakt, cd of op vinyl, dan is dat meestal reden voor te zeggen van dat wordt wel wat, of dat wordt een goeie, of weet ik veel wat. De Doobie Brothers leverden hun eerste product in en toen was er zoiets van nou. Toen zeiden ze nou, laat ons maar even ons gang gaan. En toen kwamen achter elkaar Listen to the Music, Jesus is Just All Right, Rocking Down the Highway, Long Train Running, China Grove. En dat zijn nou precies de eerste vijf nummers die op disc 1 staat van, let wel, The Very Best of the Doobie Brothers. Waar ik het ook aangeschaft heb, weet ik niet. Geen idee zelfs. Maar ik neem wel het volgende lied, wat ik weer niet kende. De Doobie Brothers, die zomerslang onze stranden bevolkten met hun vrolijke muziek.

Ja, ik moet toegeven, expres geen hit van deze toch beroemde band genomen. Ik noemde jullie titels al. Weet je wel, Listen to the Music, kon iedereen meezingen. Maar dit staat ook op die dubbel LP die zij gemaakt hebben. The Doobie Brothers met South City, Midnight Lady. Ik kreeg een album in handen en de titel daarvan was Memory Bank. Ik keek naar een man en een vrouw die samen plezier hadden, moesten lachen, hand over de schouder, mooie tanden. En ik dacht, wie zijn dit in hemelsnaam? Memory Bank, dat is de titel dan. Drew en Ellie Holcomb. Ik had geen idee. Echt, ik had geen idee. Nooit van gehoord. Echt nooit van gehoord. Nou, ik schuif het schijfje in de machine. En wat gebeurt er? Ik heb zoiets van, jeetje mina, dat is aardige muziek.

De cd heet Memory Bank. En u luisterde naar Drew, de hij, en Ellie Holcomb. En die zijn smoorverliefd op elkaar. En ik weet, muziekkenner Jan Donkers vindt dit onder arbeidsniveau, arbeidsvitamine niveau, en die zou dat nooit draaien. Maar het is wel eens mooi om te laten horen hoe twee mensen, twee artiesten, die echt gek op elkaar zijn, ik heb een stuk over ze gelezen, dat ze ook liedjes zo maken. Liedjes zo. Ja, oké, liedjes zo. Weet u wat? Jackson Browne was ooit in Japan. En daar is hij een held. Daar wordt hij echt aanbeden door het Japanse publiek. En ik kon, hoewel ik alles van Jackson Browne heb op vinyl en op weet ik veel wat allemaal, ik kon het niet nalaten om dit toch ook gewoon te kopen. Jackson Browne, The Road East, Live in Japan. Voor de volgende minuten, dit is hartstikke leuk.

0: Looking East van Jackson Browne. En dat is een tijdje geleden opgenomen. Maar ze waren... Hij gaat even de band voorstellen. Mogen we meemaken?
1: Playing the bass, Bob Cloud.
0: Goeie bassist.
1: Playing the keyboards, especially the Hammond. And singing, Jeffrey Young. With my longtime friends, Siobhan Stewart. En Alicia Mills.
0: Kijk, dat is nou Jackson Browne. Die betrekt altijd zijn band erbij. Dat hoort voor hem. Van Japan gaan we terug naar Amerika. De Zij is een bekende. Jackie de Shannon. Misschien dat u er nooit van gehoord hebt. Maar ze pakte op een gegeven ogenblik een van de meest beladen popsongs ter wereld. Pakte zij op.

0: Dat was ze.
1: Jackie DeShannon met The Weight. Een nummer van de band, zoals u weet. Maar haar vertolking mag er zeer wezen. Weinig Brits gehad, hè. Er was, ja, ik was er wel fan van, hoor. De Spencer Davis Groep. Die kwamen uit Birmingham. En Spencer Davis was leraar Duits geweest. En ging toen de popmuziek in. En die kwam een jonge fan tegen. Die was toen 16. Die was nog nat achter zijn oren. Wist nog van niks. En toen maakten ze Stevie's Blues. De Spencer Davis Groep van een halve eeuw terug.

meer dan 50 jaar geleden. Stevie's Blues van de Spencer Davis Groep. Als derde nummer hadden we Don Henley, die solo ging. Maar ik vond ook een album dat heet Don Henley en Stevie Nicks. Met opname, radioopname, ik zeg het erbij, dus geen hoogkwaliteit. Radioopname van een concert uit 2005. Hier zijn deze twee mensen, die misschien wat hadden, dat wist niemand, bezig met Dirty Laundry.

En daar gaan zij langzaam weg. Don Henley en Stevie Nicks. Het laatste nummer is van Badfinger. De titel is, wat ik u meegeef, No Matter What.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren.